de Royal Danish Orchestra en dat een Paavo Berglund hij aan de eerste symfonie van Carl Nielsen. An de lo aan het stond van 11 uur aan hield hij den Jack Liebeck, den Geist, den hij lo den eerste caprice van Niccolo Paganini speelt, den als betiteld Arpeggio.